0: waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met de ander naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. En trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. S'avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin en daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt en giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand.
1: This is KPOV Bend. I'm Scott Garriott. This is Neon Madman's Radio. That was Baudouin de Groot with Strand. And then we had Godego with Cherries Were Made for Eating. That was from the House soundtrack, which is a really, really weird but really enjoyable horror film from the 70s from Japan. Check it out if you're into strange cinema. And we're doing our pledge drive today. So give us a call at 541-322-0863 if you'd like to donate. And think about what first brought you to KPOV. Maybe it was a song you had not heard in years, an artist completely new to you, a local conversation, or simply a set of music that made you stop and listen. Those moments are the heart of KPOV's mission. The music here is chosen by people, not an algorithm or a corporate playlist, and every music host brings personal knowledge, curiosity, and enthusiasm to the air. We can follow connections among artists, styles, eras, and influences. That human connection makes community radio different. You are spending time with local people who select the music, arrange the set, prepare the program, and came into the studio because they wanted to share something meaningful with you. Listener donations support the equipment, streaming, licensing, training, and daily work that allows those discoveries to reach you. Please make a gift at kpov.org/donate or call 541-322-0863. If you have already donated, thank you. Please share the stream, our free app, and this program with one person who would appreciate the music selected by real people. All right, so got some Ginger Root coming up next. Hope you're having a good Wednesday night. Thank you for listening to KPOV.